0: altijd negatief, blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
1: Big applause for the winner, the European champion, Demi Vollering.
0: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft de leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBR.

Dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Er komen verreacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Sjaak Vermeijre geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
1: Big applause for the winner, European champion, Demi Vollering.
0: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.

cafeetje rechts. En hier komt Tess. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei toch jij dat? Het is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn

fabriek. Morse, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreek.

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boom, boom, boom. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boom.
1: Welkom thuis, de VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
1: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij, en degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
0: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
2: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up.
0: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen de komende dagen wisselvallig weer. Dat is nu al een paar dagen zo. En voorlopig raken we niet onmiddellijk uit die wisselvalligheid. Maar het is nu ook niet dat er pakken en pakken neerslag vallen. Hier en daar in het land zijn er felle buien, maar het blijft echt wel allemaal beperkt. En voor onze regio zie ik niet meteen heel zware dingen gebeuren. Op donderdag lijkt de kans op buien nog het grootste te zijn. En dat zouden een paar fellere exemplaren kunnen zijn. Misschien zelfs weer met een lokale donderklap erbij. Maar grote buiengebieden worden het niet. Na vrijdag, zaterdag doet het eigenlijk wat stabieler, maar nooit helemaal stabiel. Een bui blijft mogelijk. Maxima rond een graad of 20. De wind neemt geleidelijk wat af. En ook naar begin volgende week lijkt dat een beetje het weerbeeld te worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
2: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
1: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
3: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly.
1: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
4: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Morgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie draait alleen 4 uur per dag?
2: Een chique idee, dat heb ik goed gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vlotje papier.
0: Zondagmorgen.
7: Van 8 tot 10.
0: Op z'n zondags.
5: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
1: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
0: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
2: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up.
0: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
3: Nieuws uit je regio.
4: Brugge neemt de komende 3 jaar de leiding in het Europese project Zwemmen Natuurlijk, dat meer en betere mogelijkheden voor open waterzwemmen wil creëren in Vlaanderen en Nederland. Het project beschikt over een Europees budget van 2 miljoen euro, waarvan 413.000 euro naar Brugge gaat. Samen met verschillende steden, gemeenten en provincies wil de stad expertise uitwisselen en werken aan veilige, toegankelijke en kwalitatieve zwemlocaties in natuurlijke omgevingen. Volgens sportschepen Olivier Strubbe groeit de vraag naar openwaterzwemmen sterk, zowel vanuit recreanten als sportverenigingen. Het project focust op het ontwikkelen van kwalitatieve zweminfrastructuur, het verbeteren van monitoring en communicatie rond waterkwaliteit en veiligheid en het stimuleren van een echte zwemcultuur via evenementen en sensibilisering. In Brugge zullen de middelen onder meer ingezet worden voor een vaste zwemzone aan de Sint-Pietersplas, verdere initiatieven rond zwemmen in de Brugse rijen en de aanleg van extra afkoelplekken in de stad. Naast Brugge nemen ook onder meer Mechelen, Breda en 's-Hertogenbosch deel aan het project. Niet afvalintercommunale IVBO, maar wel de eigen Brugse dienst Stadsreiniging heeft woensdag de overgebleven restafvalzakken in het stadscentrum opgeruimd. Die waren blijven staan na maandag, toen bleek dat er geen ophaling was door de start van het nieuwe afvalplan. Burgemeester Dirk De Vouw had dinsdagochtend aangekondigd dat er een akkoord was met IVBO om via een extra ophaalronde de verkeerdelijk aangeboden zakken weg te nemen. Maar bij IVBO bleek er uiteindelijk te weinig personeel voorhanden om nog een extra ronde in te plannen. De burgemeester schakelde dan maar de eigen dienst Stadsreiniging in om de laatste restafvalzakken op te halen. De start van het afvalplan heeft zo toch wat voeten in de aarde gehad. Gelukkig kregen de medewerkers van het Huis van de Bruggeling eerder deze week boterkoeken aangeboden voor de geleverde inspanningen. Het praktijkrestaurant Vuur van de leerlingen uit de richting Food van middelbare school Element in Brugge heeft een nieuwe locatie gevonden. Elke vrijdagmiddag bereiden en serveren zij een gastronomische lunch voor het publiek onder begeleiding van 2 ervaren chefs. Het project kende sinds de start veel succes en was voor de rest van het schooljaar volledig volgeboekt. Toen recent duidelijk werd dat de tijdelijke locatie bij La Muse de Marcel in Sint-Andries niet langer beschikbaar zou zijn, moest de school school op zoek naar een alternatief. De oproep werd breed opgepikt en leidde al snel tot concrete voorstellen. Voor de resterende weken van dit schooljaar verhuist Vuur naar restaurant Tête Pressée aan de Koningin Astridlaan in Brugge. Daar zullen de leerlingen vanaf vrijdag 5 juni tot en met vrijdag 19 juni hun restaurant uitbaten. Tête Pressée doet vandaag al dienst als praktijklocatie voor de bacheloropleiding hotelmanagement van Hogeschool Vives. Daarnaast werd ook een oplossing gevonden voor de langere termijn. Vanaf het volgende schooljaar zal Vuur een nieuwe thuis krijgen bij Fox Flambé in de Ezelstraat. En dan hebben we nog feestelijk nieuws, want op zaterdag 6 juni wordt het druk in het Brugse stadhuis. Dan worden in de voormiddag liefst 17 huwelijken voltrokken. De symbolische datum 6-6-26 spreekt blijkbaar heel veel koppels aan om voor die datum te kiezen. Het wordt meteen de drukste dag om te huwen dit jaar in Brugge. Al zijn er ook veel aanvragen voor 26 juni.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

En ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Goedemorgen luisteraar, van harte welkom na het 7 uur journaal in een nieuwe aflevering van de VBRO ontbijtshow. Wel die voor vandaag donderdag in onze ontbijtshow, uiteraard dus ook in deel 1 als rode

Bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45, iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek, ik zorg ervoor. Mijn naam is Frederik.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We blijven vandaag nog in wisselvalligheid zitten. Hoewel dat relatief is, want ook de vorige dagen was het dan wel wisselvallig. Maar eerlijk gezegd, eigenlijk vrijwel nergens in de provincie vallen daarbij grote neerslaghoeveelheden. Wel een wat mindere dag, veel wolken. En die wolken, ja, die brengen een aantal buien mee, verspreid doorheen de dag. Het kan best een felle bui zijn, zelfs mogelijk met onweer erbij. Maar laat ons eerlijk zijn, op heel veel plekken valt er ook weinig tot niks. Temperaturen een beetje getemperd vandaag. 17 tot 19 graden, dat is duidelijk een stuk lager dan de vorige dagen. Ook met meer wind, die komt serieus opzetten uit een zuidwestelijke hoek. Kan aan zee vrij krachtig tot zelfs krachtig worden. Pieken, 60 km per uur. Ook tijdens buien is dat mogelijk. Dus ja, een wat mindere dag met een wat meer herfstig trekje. Maar uiteindelijk, heel veel neerslag levert dat op veel plekken niet op. Al kan er lokaal wel eens wat meer vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: morgen.
1: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. La, la, la, la.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
1: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
0: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
2: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up.
0: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit. Via bigbandsts@gmail.com

We zitten in een westelijke stroming. Daar voert een lage drukgebied dat bij Schotland ligt momenteel de plak. En dat lage drukgebied dat zorgt voor aanvoer van onstabiele en koelere lucht. Onstabiel in die zin dat er af en toe wel storingen doortrekken of buienlijnen. Maar heel actief zijn die dingen allemaal. Die terneerslag blijft echt wel beperkt tot hier en daar is wat regen of een bui. Dat zag je de voorbije dagen al. Heel veel plekken houden het ook zo goed als droog. En eigenlijk bouwt de West-Vlaamse droogte, die al 2 jaar bezig is, dat is toch al een lange periode, zich gewoon verder op. Want uiteindelijk, er valt telkens heel wat minder dan je normaal zou mogen verwachten. En het is al bijzonder droog. En ook voor de komende dagen, ja, een plaatselijke felle bui is mogelijk. Maar het zijn buien, geen grote neerslaghoeveelheden. En ze vallen ook telkens maar hier en daar. Daarbij kan hier en daar wel eens een wat feller exemplaar opduiken vandaag. Zelfs met onweer erbij. Maar op heel veel plekken gebeurt er ook weinig of niks. Het is een wat koelere dag vandaag. Temperaturen 17 tot 19 graden. Dus het is toch een stukje minder dan de vorige dagen. Met ook meer wind. Die kan vrij krachtig tot krachtig uit de hoek komen uit het zuidwesten. Zeker aan de kust. Met dus die kans op die plaatselijke bui. Vanavond en vannacht is dat zo. Vooral aan zee zitten er dan nog een aantal verspreide buien. Bij minima die tegen de ochtend uitkomen rond een graad of 11. En een wat afnemende zuidwestelijke wind. Morgen vooral in de ochtend nog kans op een bui. In de namiddag is het grotendeels droog of volledig droog. Met meer zon en bredere opklaringen. Met maxima rond 18, 19 graden. Zaterdag, zondag zouden we weer naar een graad of 20 kunnen gaan. Vooral zondag verloopt grotendeels droog. Met wat meer opklaringen die ook wat breder kunnen uitpakken. Begin volgende week meer van hetzelfde. Later in de week waarschijnlijk een opnieuwe opstoot van wat warmer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
1: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
0: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
2: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up.
0: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
3: Nieuws uit je regio.
4: Brugge neemt de komende 3 jaar de leiding in het Europese project Zwemmen Natuurlijk, dat meer en betere mogelijkheden voor open waterzwemmen wil creëren in Vlaanderen en Nederland. Het project beschikt over een Europees budget van 2 miljoen euro, waarvan 413.000 euro naar Brugge gaat. Samen met verschillende steden, gemeenten en provincies wil de stad expertise uitwisselen en werken aan veilige, toegankelijke en kwalitatieve zwemlocaties in natuurlijke omgevingen. Volgens sportschepen Olivier Strubbe groeit de vraag naar openwaterzwemmen sterk, zowel vanuit recreanten als sportverenigingen. Het project focust op het ontwikkelen van kwalitatieve zweminfrastructuur, het verbeteren van monitoring en communicatie rond waterkwaliteit en veiligheid en het stimuleren van een echte zwemcultuur via evenementen en sensibilisering. In Brugge zullen de middelen onder meer ingezet worden voor een vaste zwemzone aan de Sint-Pietersplas, verdere initiatieven rond zwemmen in de Brugse rijen en de aanleg van extra afkoelplekken in de stad. Naast Brugge nemen ook onder meer Mechelen, Breda en 's-Hertogenbosch deel aan het project. Niet afvalintercommunale IVBO, maar wel de eigen Brugse dienst Stadsreiniging heeft woensdag de overgebleven restafvalzakken in het stadscentrum opgeruimd. Die waren blijven staan na maandag, toen bleek dat er geen ophaling was door de start van het nieuwe afvalplan. Burgemeester Dirk De Vouw had dinsdagochtend aangekondigd dat er een akkoord was met IVBO om via een extra ophaalronde de verkeerdelijk aangeboden zakken weg te nemen. Maar bij IVBO bleek er uiteindelijk te weinig personeel voorhanden om nog een extra ronde in te plannen. De burgemeester schakelde dan maar de eigen dienst Stadsreiniging in om de laatste restafvalzakken op te halen. De start van het afvalplan heeft zo toch wat voeten in de aarde gehad. Gelukkig kregen de medewerkers van het Huis van de Bruggeling eerder deze week boterkoeken aangeboden voor de geleverde inspanningen. Het praktijkrestaurant Vuur van de leerlingen uit de richting Food van middelbare school Element in Brugge heeft een nieuwe locatie gevonden. Elke vrijdagmiddag bereiden en serveren zij een gastronomische lunch voor het publiek onder begeleiding van 2 ervaren chefs. Het project kende sinds de start veel succes en was voor de rest van het schooljaar volledig volgeboekt. Toen recent duidelijk werd dat de tijdelijke locatie bij La Muse de Marcel in Sint-Andries niet langer beschikbaar zou zijn, moest de school op zoek naar een alternatief. De oproep werd breed opgepikt en leidde al snel tot concrete voorstellen. Voor de resterende weken van dit schooljaar verhuist Vuur naar restaurant Tijd Pressé aan de Koningin Astridlaan in Brugge. Daar zullen de leerlingen vanaf vrijdag 5 juni tot en met vrijdag 19 juni hun restaurant uitbaten. Tijd Pressé doet vandaag al dienst als praktijklocatie voor de bacheloropleiding hotelmanagement van Hogeschool Vives. Daarnaast werd ook een oplossing gevonden voor de langere termijn. Vanaf het volgende schooljaar zal Vuur een nieuwe thuis krijgen bij Fox Flambé in de Ezelstraat. En dan hebben we nog feestelijk nieuws, want op zaterdag 6 juni wordt het druk in het Brugse stadhuis. Dan worden in de voormiddag liefst 17 huwelijken voltrokken. De symbolische datum 6-6-26 spreekt blijkbaar heel veel koppels aan om voor die datum te kiezen. Het wordt meteen de drukste dag om te huwen dit jaar in Brugge. Al zijn er ook veel aanvragen voor 26 juni.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Deel 2 alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. Door tot straks 9 uur. Met nog 2 keer nieuws te goed in de ontbijtshow. Straks omstreeks 8:30. En dan uiteraard afrondend nog een keer om 9 uur. En ook 2 keer weerman Geert Nasens. Die maakt zijn opwachting nog voor het 9:30. Kort en bondig. En dan uiteraard tegenaan de laatste rechte lijn van deze donderdagse. Met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Ruim 9:15, zeg maar. En wij hebben natuurlijk ook de bovenste beste gezellige muziekjes voor je meegebracht, zoals je dat al lang van ons gewend bent in de ontbijtshow.

0: dinsdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We blijven vandaag nog in wisselvalligheid zitten. Hoewel dat relatief is, want ook de vorige dagen was het dan wel wisselvallig. Maar eerlijk gezegd, eigenlijk vrijwel nergens in de provincie vallen daarbij grote neerslaghoeveelheden. Wel een wat mindere dag, veel wolken. En die wolken, ja, die brengen een aantal buien mee, verspreid doorheen de dag. Het kan best een felle bui zijn, zelfs mogelijk met onweer erbij. Maar laat ons eerlijk zijn, op heel veel plekken valt er ook weinig tot niks. Temperaturen een beetje getemperd vandaag. 17 tot 19 graden, dat is duidelijk een stuk lager dan de vorige dagen. Ook met meer wind, die komt serieus opzetten uit een zuidwestelijke hoek. Kan aan zee vrij krachtig tot zelfs krachtig worden. Pieken 60 km per uur. Ook tijdens buien is dat mogelijk. Dus ja, een wat mindere dag met een wat meer herfstig trekje. Maar uiteindelijk heel veel neerslag levert dat op veel plekken niet op. Al kan er lokaal wel eens wat meer vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
2: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
1: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
3: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up.
1: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
5: Dit is VBS.

Ja, zo gaan zij die donderdag tegemoet, hè. Vooral geen Polonaise aan mijn lijf. Het was gewoon een one-night stand. Klaar en duidelijk, Susanna Veldmeijer getekend in onze VBRO ontbijtshow van deze 4e van juni. Kom je er pas bij? Een heel goede morgen. Ik ben Frederik Thomas. De VBRO ontbijtshow tot straks 9 uur. Om het 9:30 nieuws. En ja, ook uitgebreid weer natuurlijk met weerman Geert Nasens. Zometeen zijn ochtendweerbabbel.

We zitten in een westelijke stroming. Daar voert een lage drukgebied dat bij Schotland ligt momenteel de plak. En dat lage drukgebied dat zorgt voor aanvoer van onstabiele en koelere lucht. Onstabiel in die zin dat er af en toe wel storingen doortrekken of buienlijnen. Maar heel actief zijn die dingen allemaal. Die terneerslag blijft echt wel beperkt tot hier en daar is wat regen of een bui. Dat zag je de voorbije dagen al. Heel veel plekken houden het ook zo goed als droog. En eigenlijk bouwt de West-Vlaamse droogte, die al 2 jaar bezig is, dat is toch al een lange periode, zich gewoon verder op. Want uiteindelijk, er valt telkens heel wat minder dan je normaal zou mogen verwachten. En het is al bijzonder droog. En ook voor de komende dagen, ja, een plaatselijke felle bui is mogelijk. Maar het zijn buien, geen grote neerslaghoeveelheden. En ze vallen ook telkens maar hier en daar. Daarbij kan hier en daar wel eens een wat feller exemplaar opduiken vandaag. Zelfs met onweer erbij. Maar op heel veel plekken gebeurt er ook weinig of niks. Het is een wat koelere dag vandaag. Temperaturen 17 tot 19 graden. Dus het is toch een stukje minder dan de vorige dagen. Met ook meer wind. Die kan vrij krachtig tot krachtig uit de hoek komen uit het zuidwesten. Zeker aan de kust. Met dus die kans op die plaatselijke bui. Vanavond en vannacht is dat zo. Vooral aan zee zitten er dan nog een aantal verspreide buien. Bij minima die tegen de ochtend uitkomen rond een graad of 11. En een wat afnemende zuidwestelijke wind. Morgen vooral in de ochtend nog kans op een bui. In de namiddag is het grotendeels droog of volledig droog. Met meer zon en bredere opklaringen. Met maxima rond 18, 19 graden. Zaterdag, zondag zouden we weer naar een graad of 20 kunnen gaan. Vooral zondag verloopt grotendeels droog. Met wat meer opklaringen die ook wat breder kunnen uitpakken. Begin volgende week meer van hetzelfde. Later in de week waarschijnlijk een opnieuwe opstoot van wat warmere lucht.

0: deze heerlijke manier gaan we onze donderdagse VBRO ontbijtshow, die voor deze 4 juni langzaam maar zeker uit. We gaan naar het 9 uur journaal, een update van ons ochtendnieuws met de VBRO nieuwsdienst en uiteraard dan meteen het late ochtendblok voor deze donderdag. Een uurtje nieuwe muziek tussen 9 en 10 uur. De allernieuwste platen uit Vlaanderen en Nederland die we je presenteren. Tot aan koffietijd. En het is natuurlijk ook weer VBRO's Eddy Govert die de honneurs waarneemt straks tussen 10 en 12 uur. Tot aan de middag, tot aan de radioclub met VBRO's Rudy Meins dan weer op deze donderdag. Geniet ervan, hier bij de VBRO.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met de winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni. Het speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
1: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Nieuws uit je regio.
5: Brugge neemt de komende 3 jaar de leiding in het Europese project Zwemmen Natuurlijk, dat meer en betere mogelijkheden voor open waterzwemmen wil creëren in Vlaanderen en Nederland. Het project beschikt over een Europees budget van €2 miljoen, waarvan €413.000 naar Brugge gaat. Samen met verschillende steden, gemeenten en provincies wil de stad expertise uitwisselen en werken aan veilige, toegankelijke en kwalitatieve zwemlocaties in natuurlijke omgevingen. Volgens sportschepen Olivier Strubbe groeit de vraag naar openwaterzwemmen sterk, zowel vanuit recreanten als sportverenigingen. Het project focust op het ontwikkelen van kwalitatieve zweminfrastructuur, het verbeteren van monitoring en communicatie rond waterkwaliteit en veiligheid en het stimuleren van een echte zwemcultuur via evenementen en sensibilisering. In Brugge zullen de middelen onder meer ingezet worden voor een vaste zwemzone aan de Sint-Pietersplas, verdere initiatieven rond zwemmen in de Brugse rijen en de aanleg van extra afkoelplekken in de stad. Naast Brugge nemen ook onder meer Mechelen, Breda en 's-Hertogenbosch deel aan het project. Niet afvalintercommunale IVBO, maar wel de eigen Brugse dienst Stadsreiniging heeft woensdag de overgebleven restafvalzakken in het stadscentrum opgeruimd. Die waren blijven staan na maandag, toen bleek dat er geen ophaling was door de start van het nieuwe afvalplan. Burgemeester Dirk De Vouw had dinsdagochtend aangekondigd dat er een akkoord was met IVBO om via een extra ophaalronde de verkeerdelijk aangeboden zakken weg te nemen. Maar bij IVBO bleek er uiteindelijk te weinig personeel voorhanden om nog een extra ronde in te plannen. De burgemeester schakelde dan maar de eigen dienst Stadsreiniging in om de laatste restafvalzakken op te halen. De start van het afvalplan heeft zo toch wat voeten in de aarde gehad. Gelukkig kregen de medewerkers van het Huis van de Bruggeling eerder deze week boterkoeken aangeboden voor de geleverde inspanningen. Het praktijkrestaurant Vuur van de leerlingen uit de richting Food van middelbare school Element in Brugge heeft een nieuwe locatie gevonden. Elke vrijdagmiddag bereiden en serveren zij een gastronomische lunch voor het publiek onder begeleiding van 2 ervaren chefs. Het project kende sinds de start veel succes en was voor de rest van het schooljaar volledig volgeboekt. Toen recent duidelijk werd dat de tijdelijke locatie bij La Muse de Marcel in Sint-Andries niet langer beschikbaar zou zijn, moest de school op zoek naar een alternatief. De oproep werd breed opgepikt en leidde al snel tot concrete voorstellen. Voor de resterende weken van dit schooljaar verhuist Vuur naar restaurant Tijd Pressé aan de Koningin Astridlaan in Brugge. Daar zullen de leerlingen vanaf vrijdag 5 juni tot en met vrijdag 19 juni hun restaurant uitbaten. Tijd Pressé doet vandaag al dienst als praktijklocatie voor de bacheloropleiding hotelmanagement van Hogeschool Vives. Daarnaast werd ook een oplossing gevonden voor de langere termijn. Vanaf het volgende schooljaar zal Vuur een nieuwe thuis krijgen bij Fox Flambé in de Ezelstraat. En dan hebben we nog feestelijk nieuws, want op zaterdag 6 juni wordt het druk in het Brugse stadhuis. Dan worden in de voormiddag liefst 17 huwelijken voltrokken. De symbolische datum 6-6-26 spreekt blijkbaar heel veel koppels aan om voor die datum te kiezen. Het wordt meteen de drukste dag om te huwen dit jaar in Brugge. Al zijn er ook veel aanvragen voor 26 juni.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via Big Band STL.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni, speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Afgelopen nacht, iets na middernacht, moest de brandweer uitrukken naar de Leijzen langs de Kortrijkstraat in Zwevegem. 2 werknemers waren in het warenhuis nog de winkelrekken aan het aanvullen toen plots het brandalarm afging. Toen ze gingen kijken, merkten ze hevige rookontwikkeling op in de industriële keuken achter het magazijn. De brandweer werd verwittigd en zij vonden al snel de oorzaak. Een kookpan die op het gasfornuis was blijven staan en uitgekookt was. Van brand was er dus gelukkig geen sprake. De brandweer van Torhout werd vanmorgen rond 8 uur opgeroepen voor een brand in het centrum van Torhout. Op de hoek van de Bijaardstraat met de Stationsstraat zag een passant een rookwolk en verwittigde de hulpdiensten. Eens de brandweer ter plaatse bleek er van brand geen sprake te zijn. Wat verderop wordt er gewerkt en tijdens die werken kwam er een stofwolk vrij van op een werf. Gisteren namiddag moesten de hulpdiensten rond 3:30 uitrukken voor een gaslek in de Hendrik Brugmansstraat vlakbij het station in Brugge. Tijdens grondwerken werd daar een gasleiding geraakt met een graafmachine. Het was niet meteen duidelijk of het om een lage of middendrukleiding ging. Uit voorzorg werd het fietspunt en de recht tegenoverliggende Carrefour Market ontruimd. Zodra het lek gedicht was, werd alles terug vrijgegeven. En in de Bellestraat in Poperingen is dinsdag namiddag tijdens een hevige regenbui een Tesla ondersteboven in de berm terechtgekomen. De 37-jarige bestuurder uit Poperingen raakte daarbij licht gewond. Hij kon zelf uit zijn Tesla klauteren en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder had niet gedronken en er waren ook geen andere auto's betrokken bij het ongeval.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Voilà. Truus, die heeft een paar nare ervaringen met leuke jongens. Ja, kunnen allemaal leuk zijn natuurlijk, maar wat die jongens allemaal willen, dat is een andere paar mouwen. En wat wij willen, dat is luisteren naar VBRO. Ik heet je van harte welkom. Goedemorgen. Eddie Govert is mijn naam. We zitten weer kant en klaar voor onze koffietijd. Dat betekent een beetje koffie en een beetje goede muziek. En dat is een ideale combinatie. Hou mij warm vannacht. Een suggestie van Suzy Marel voor alle mannen. Komt ze.

bruggen. Bruggen die schone. Venetië van het noorden. Of wat je ook mag zijn. Diep in jouw schoot ben ik geboren. En ik zal altijd een bruggeling zijn.

Ook Jaman, die heeft een nieuwe single. Dit is een droom. En ik zeg altijd, als je kan blijven dromen, dan zit je goed en in de juiste richting. Inderdaad. Even vermelden dat we straks nog even gaan lachen, ook op donderdag, zo rond de klok van 20 voor 11. En wel, blijf maar luisteren, dan vertel ik straks wel met wie.

0: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We blijven vandaag nog in wisselvalligheid zitten. Hoewel dat relatief is, want ook de vorige dagen was het dan wel wisselvallig. Maar eerlijk gezegd, eigenlijk vrijwel nergens in de provincie vallen daarbij grote neerslaghoeveelheden. Wel een wat mindere dag, veel wolken. En die wolken, ja, die brengen een aantal buien mee, verspreid doorheen de dag. Het kan best een felle bui zijn, zelfs mogelijk met onweer erbij. Maar laat ons eerlijk zijn, op heel veel plekken valt er ook weinig tot niks. Temperaturen een beetje getemperd vandaag. 17 tot 19 graden, dat is duidelijk een stuk lager dan de vorige dagen. Ook met meer wind, die komt serieus opzetten uit een zuidwestelijke hoek. Kan aan zee vrij krachtig tot zelfs krachtig worden. Pieken 60 km per uur. Ook tijdens buien is dat mogelijk. Dus ja, een wat mindere dag met een wat meer herfstig trekje. Maar uiteindelijk heel veel neerslag levert dat op veel plekken niet op. Al kan er lokaal wel eens wat meer vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
7: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
6: Ah ja?
7: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
6: Mo.
7: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
6: Allee, meen je dat?
7: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
6: Allee.
7: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
6: Yo Fashion, zeg je?
7: Jeps.
6: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
7: Nou waar.
6: Nou, Yo Fashion, hè?
7: Verzicht op de baan, matje.
8: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
9: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Ter Velde aan de Eerenegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
10: Jij alleen.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is VBRO.

Een man met een klok als een stem of een stem als een klok. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar nog altijd een van onze beste crooners die hier rondlopen, hè? Gary Hager met zijn nieuwste. Beter dan goed. En ik had het al aangekondigd, we gaan nog eens lachen. Ook op deze donderdag 4 juni. Vandaag Yvonne en Gaston.

0: Jo, Finči, Jumanneke.
1: Jo, Stanneke.
0: Allé, in ga werd dan niet gewoon?
1: Nee.
0: In dat manneke zo zeiden.
1: Kan er niet aan doen, ik heb al moeite gedaan. Maar kan het niet gewoon worden, ik kan het niet.
0: Allé, zeg, we zijn hier vaartelijk toch niet slecht, hè, Fink?
1: Belangen
0: niet,
1: maar
0: ik zijn
1: een
0: altijd een moeilijke geweest, zeg. Ik heb me hier al gaan
1: mezelf,
0: dikke, zeg. Ik ken niet, zeg. Ik zeg, in het oud manneke, zo zeg ik het komiekske, hè.
1: Hoi?
0: Zeg, me mogen lachen, zeg, nogal, zo'n manneke.
1: Allee,
0: mijn wat. Weet je, gewoon, dat ik alle wijken nog een ander leven op schaar heb.
1: Oh,
0: ja, ik hoop dat dan nog...
1: Een ouderdom.
0: Oh, ik zal maar oud vasthouden, moeder. Kom ons, hè. Weet je dat ik hier alle dagen nog mijn draai vier whiskekens binnenkap?
1: Amai.
0: En niks van weten, hè, Fing. Maar
1: ja, alleen,
0: ik zal maar oud vasthouden.
1: En zei, dat gaat dan daar niet zat
0: van? Wel, langer niet, denk ik, om eens van nog eens, denk ik, een starke binkse, een ving.
1: Ja.
0: Oei. Denk ik de kwikste neer van heel dat manneke zoals. Weet je dat ik alle morgen er nog in dus in mijn nassool zit?
1: Allee.
0: Oh, denk ik nog in de ringen, zijn enneke.
1: Oh, in een droom, zeker.
0: Langer niet. En 82 jaar, maar komt er maar eens achter, ze maar al, hè. Ik zal maar uit vasthouden, hè.
1: Ik denk dat je een stoever zijn, hoor.
0: Oh, ik heb gisteren nog met Jens in Oud geweest. Maar ze komen niet volgen, hè. Ze komen niet volgen, ze, hè. Op een wieplak, ze draaien mij te zachter, hè.
1: Allee, ik geloof er niks van.
0: Ik zal maar uit vasthouden, dat het nog maar lang mag duren, hè.
1: Ja, maar alleen, ze gaat daar allemaal niet meer van.
0: Maar langer niet fijn. Kijk, ik kan even achter de rug, zo'n manneke.
1: Ja.
0: Ik heb bij mij gemokt, zo'n zeg.
1: Dat zou je niet zeggen, hè?
0: Voor mijn 82 jaar toch niet, hè?
1: 82?
0: Maar alleen, ik zal maar oud vasthouden, hè?
1: Maar.
0: Alleen, je kunt dat niet gewoon willen.
1: Nee, ja, na beter een beetje, maar ik moet er moeite voor doen, zo. Ja.
0: Je daar dus nog een knap ding gehad, hè, zeg. Maar zou me je het zeggen gehad, hè?
1: Alleen, dat begint dan tegen mij weer. Van de vliegenpikker.
0: Zeg ik daar af nog, en ik daar af, maar alleen. Ik zal me oud vasthouden, hè. Voor zolang ik het duurt. Zeg, vind je?
1: Ja.
0: Hoe oud zit die gaan?
1: Allee, moet dat dan nou ook al weten?
0: Oké, het is onbeleefd. Dat je toch een masker vroeg, maar
1: Allee, begint nou niet met die zotte kuren, gozer.
0: Ik mag toch nog eens op een keuken kloppen, hè, Fien?
1: Ik heb dat geheer,
0: En hoe oud is het dan, Fien?
1: Ah, wel, ik zal het maar recht ooit zeggen, hè, maar ik word erna 87.
0: Het is niet waar, hè?
1: Ja, ja.
0: Je zit precies nog een plichtige communicant.
1: Ja. Ga slacht, wat doet uw kaske gaan? Jammer, en ik zeg dat ik nog altijd mocht.
0: Zeg, laat zich.
1: Ja.
0: Houd me nou niet voor de zot, hè, Vinkje? Was je er nog altijd mocht?
1: Ja, maar ik zal me rood vasthouden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni. Het speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy.
2: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
1: Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

En koekoek, we zijn daar weer met twee leuke opnames om te beginnen in ons tweede uurtje. Raymond van het Groene Woud en onze trotsplaat van Fadim, mijn eigen leven. Nog altijd VBRO, mijn naam is Eddy Govert en het programma Koffietijd. Je bent van harte welkom. En Guido van de Graaf, die zit het waarschijnlijk niet meer zitten. Want hij zingt een liedje over het einde van de wereld. Oei, oei, oei, oei.

Een mooie Duitse opname van Sigrid und Marina. Pure Lust am Leben uit 2015, ook al 11 jaar geleden. We zijn weer toe aan onze Vlaamse artiest van de dag. En niet zomaar de eerste de beste vandaag, want Frank Galan, dat is iemand die bij een groot publiek bekend staat. Hij is een beetje ontdekt via de Soundmix Show en heel eigenaardig. Hij was eerst succesvol in Nederland en pas naderhand in Vlaanderen. Hij nam ook plaatjes op in alle mogelijke talen, zong zelfs met andere artiesten zoals Sandra Kim, maar ook met zijn eigen echtgenote, Christel Galan. Hij is ook de broer van televisiepresentator Herman van Molle. En inderdaad, hij heet Van Molle natuurlijk, met zijn echte naam. Hij is een beetje van alle markten thuis, is nog altijd aan het optreden en heeft nog altijd veel succes in de hitparade. Ik heb een mooi liedje gekozen van Frank Galan. En geniet maar van deze Op reis naar de zomer.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni, speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
1: Comedy Colisée live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Dit is VBRO.

0: niets.
1: Het minste wat je kan zeggen van Delano Dunker, dat is dat hij voor alles of niets gaat. En hij heeft misschien verdorie gelijk, hè? Voilà. Breng me nog eenmaal naar huis. Colinda, daar komt ze.

Ik denk dat je nog heel wat dames kan verleiden met een diamantenring. Ja, dat is iets kostbaars, hè? En dat wist ook Damien van Os. We gaan eruit, vrienden. 12 uur in zicht en dan moet ik de plaats ruimen voor onze confrater Rudy Meins. En die presenteert zijn radioclub na 12 uur. Smakelijk eten, bedankt om te luisteren en hopelijk morgen terug tussen 10 en 12 voor onze laatste van deze week. Ciao, ciao!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Een verblijf in een rusthuis kost al maar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: John Horton was een succesvolle Vlaamse artiest in de jaren 70 vooral en maakte onder meer in 76 dit vrolijke ding waarmee we deze radioclub begonnen. Zeg mijn naam.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Ja, en trouwens, af en toe hoor je John wel eens een verhaal vertellen bij een van zijn liedjes en voor het voetlicht in deze radioclub. Die alweer begonnen is voor vandaag donderdag 4 juli. Zeer goedemiddag iedereen, welkom. We hebben uiteraard afscheid te nemen van Eddie Govert, want die is vertrokken richting huis. Had nog zoveel te doen vandaag, zei hij. Ja, dat is zo met mensen die op hun pensioen zijn. Die hebben nog meer te doen dan anderen. Maar goed, over pensioen gesproken. Jimmy Frey is er ook al een eindje op. Hij vertelt vandaag in Voor het Voetlicht over ogen kunnen niet liegen.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Altijd fijn om muziek van BZN in de radioclub te hebben. Vandaag een liedje uit 79 en De Clown. En een andere clown hebben we bijna dagelijks in het programma. Hij is er ook vandaag weer.
1: Goh, maak je niet druk. Kent u die uitdrukking? Maak je niet druk. Het komt allemaal goed. Nou, wat fijn, hè? Ik wens u een hele fijne voortzetting. En een aangenaam etensmaal met spekje van ook. Dank u wel voor uw aandacht.
2: De Radioclub.

0: Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag valt er hier en daar al eens een bui. Kan gerust een wat feller exemplaar zijn. Zelfs een plafond weer is mogelijk. Maar net zoals de vorige dagen en vanochtend zie je dat heel veel plekken ook gespaard blijven daarvan. Er vallen zeker lang niet overal buien. Als er één opduikt, kan het een felle zijn, zelfs met een klap onweer erbij. Maar garantie is dat niet. Veel plekken houden het ook gewoonweg droog. Temperaturen zitten in een dipje, 17 tot 19 graden maximaal. Ook redelijk wat wind erbij. Net zoals vanochtend uit een zuidwestelijke hoek komt die. En die kan vrij krachtig tot krachtig zijn, met pieken tot 60 km per uur. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Een verblijf in een rusthuis kost almaar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion en Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Voor alle geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Verzicht op de baan, hé, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak.

0: En ook nog Michael Heaven.
1: Hou de moed maar in. Zo krijgt het leven zin.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is VBRO.
3: VBRO. De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: We zitten vandaag volop in de jaren 70 met een hit van Jimmy Frey in deze aflevering van Voor het voetlicht bij VBRO. Het nummer Ogen kunnen niet liegen.
2: Ik heb daar ook een souvenir aan, dat nummer. Want de B-kant is Yo te quiero Maria, van die plaat. Dat was een van mijn grote liefdes geweest. Dus er was een meisje van de adel. En dat kind, dat werd daar gaan beteerd. Dat niet, het was een pracht van een meisje. Ze was daar met de mama. En ze keek niet op naar niemand. Niemand. En de tweede week ben ik naar mijn mama gegaan. Ik zeg, je dochter wordt veel gaan beteerd. Ik zeg, ze durft de privédansing van het hotel niet gaan en alles. Hè. Ik zeg, ik zou graag met jullie beiden weggaan. En het was...
3: Dus je nam de mama mee om met de dochter...
2: Dan heb ik bijna getrouwd geweest.
3: Ja?
2: Ja. We konden elkaar niet genoeg. Ik had veel werk kunnen denken. Hè. Ik kon dus niet weg. En ze heeft het niet lang gekund. 8 maanden wachten. Ik bedoel, 8 maanden wachten. Moet dus niet. Ik kon niet weg. Ik was op 8 maanden elke weekend bezet. Elke weekend. Toen deed ik toch nog 4 optredens per week. Ja. En ik kon niet weg. Ik ga geen vlieger in naar dingen naar Oviedo gaan vliegen weg en weer.
3: Hè. Nee.
2: Dat was een familie van de adel. De ouders zijn naar Brugge gekomen. Naar mijn mama gekomen, ja. Mm. En de vaders hadden een fabriek van zoetigheden alleen.
3: Ja.
2: Hele goede snoep. En de vader die had een accident gehad. En die zei, ik wil je helpen in je carrière in Spanje. Want hij kende mij van Rose Sandra.
3: Ja.
2: Ook maar van één nummer. Hè, maar. En ik wil je helpen voor je carrière in Spanje. En als je carrière gedaan is, neemt je mijn deel over. Van, hij deed dat samen met zijn broer. Had ik de dingen. Ze wouden mij als schoonzoon. En het is afgesprongen omdat zij echt...
3: Niet kon wachten.
2: Ze kon mij niet zien. Ze moest naar België komen, maar ze studeerde ook nog. Ik was ook jong nog. Hè.
3: Ja.
2: Ze studeerde, hè, hoge studies. En ze kon, ze kon ook niet weg. En het gaf op haar zenuwen. En het is afgebroken. Ik heb veel mooie vrouwen gekend, maar dat was dus een... jongens. Ongelooflijk. Het was een hele mooie vrouw.
3: Ik zie het aan je ogen. Ik zie het.
2: Maar ja, als je ouder wordt, mocht je daar een keer allemaal aan denken. Dat is niet slecht.
3: Een beetje mijmeren.
2: Mijmeren, ja, van. Ja.

We zitten in een westelijke stroming. Daar voert een lage drukgebied dat bij Schotland ligt momenteel de plak. En dat lage drukgebied dat zorgt voor aanvoer van onstabiele en koelere lucht. Onstabiel in die zin dat er af en toe wel storingen doortrekken of buienlijnen. Maar heel actief zijn die dingen allemaal. Die terneerslag blijft echt wel beperkt tot hier en daar is wat regen of een bui. Dat zag je de voorbije dagen al. Heel veel plekken houden het ook zo goed als droog. En eigenlijk bouwt de West-Vlaamse droogte, die al 2 jaar bezig is, dat is toch al een lange periode, zich gewoon verder op. Want uiteindelijk, er valt telkens heel wat minder dan je normaal zou mogen verwachten. En het is al bijzonder droog. En ook voor de komende dagen, ja, een plaatselijke felle bui is mogelijk. Maar het zijn buien, geen grote neerslaghoeveelheden. En ze vallen ook telkens maar hier en daar. Daarbij kan hier en daar wel eens een wat feller exemplaar opduiken vandaag. Zelfs met onweer erbij. Maar op heel veel plekken gebeurt er ook weinig of niks. Het is een wat koelere dag vandaag. Temperaturen 17 tot 19 graden. Dus het is toch een stukje minder dan de vorige dagen. Met ook meer wind. Die kan vrij krachtig tot krachtig uit de hoek komen uit het zuidwesten. Zeker aan de kust. Met dus die kans op die plaatselijke bui. Vanavond en vannacht is dat zo. Vooral aan zee zitten er dan nog een aantal verspreide buien. Bij minima die tegen de ochtend uitkomen rond een graad of 11. En een wat afnemende zuidwestelijke wind. Morgen vooral in de ochtend nog kans op een bui. In de namiddag is het grotendeels droog of volledig droog. Met meer zon en bredere opklaringen. Met maxima rond 18, 19 graden. Zaterdag, zondag zouden we weer naar een graad of 20 kunnen gaan. Vooral zondag verloopt grotendeels droog. Met wat meer opklaringen die ook wat breder kunnen uitpakken. Begin volgende week meer van hetzelfde. Later in de week waarschijnlijk een opnieuwe opstoot van wat warmer lucht.

0: De Radioclub.
1: Elke werkdag bij VBRO.
0: Met Rudy Meins.
2: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik

0: zonnewijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Gelijk, dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al het geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Het is op YouTube het filmpje bekijken. Een clip eigenlijk uit 87 van André van Duin bij dit liedje Bingo, waarin hij in allerhande gedaantes, zoals we hem natuurlijk wel kennen, verschijnt in die clip. Echt de moeite waard om het eens op te zoeken. Bingo, André van Duin. Morgen is het vrijdag en dan ontvangen we, zoals altijd, aan de telefoon onkel Erik en hebben we ook een gasten in Voor het Voetlicht. En morgen wordt dat Lisa Delbo. Zij komt morgen vertellen over Leef nu met de lach. Ik wens je nog een fijne donderdag en blijf bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Een verblijf in een rusthuis kost almaar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt het vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of

0: Een verblijf in een rusthuis kost almaar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in 1 jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien. Bij een graad of 19.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
6: Dit is

We zitten in een westelijke stroming. Daar voert een lage drukgebied dat bij Schotland ligt momenteel de plak. En dat lage drukgebied dat zorgt voor aanvoer van onstabiele en koelere lucht. Onstabiel in die zin dat er af en toe wel storingen doortrekken of buienlijnen. Maar heel actief zijn die dingen allemaal. Die terneerslag blijft echt wel beperkt tot hier en daar is wat regen of een bui. Dat zag je de voorbije dagen al. Heel veel plekken houden het ook zo goed als droog. En eigenlijk bouwt de West-Vlaamse droogte, die al 2 jaar bezig is, dat is toch al een lange periode, zich gewoon verder op. Want uiteindelijk, er valt telkens heel wat minder dan je normaal zou mogen verwachten. En het is al bijzonder droog. En ook voor de komende dagen, ja, een plaatselijke felle bui is mogelijk. Maar het zijn buien, geen grote neerslaghoeveelheden. En ze vallen ook telkens maar hier en daar. Daarbij kan hier en daar wel eens een wat feller exemplaar opduiken vandaag. Zelfs met onweer erbij. Maar op heel veel plekken gebeurt er ook weinig of niks. Het is een wat koelere dag vandaag. Temperaturen 17 tot 19 graden. Dus het is toch een stukje minder dan de vorige dagen. Met ook meer wind. Die kan vrij krachtig tot krachtig uit de hoek komen uit het zuidwesten. Zeker aan de kust. Met dus die kans op die plaatselijke bui. Vanavond en vannacht is dat zo. Vooral aan zee zitten er dan nog een aantal verspreide buien. Bij minima die tegen de ochtend uitkomen rond een graad of 11. En een wat afnemende zuidwestelijke wind. Morgen vooral in de ochtend nog kans op een bui. En dan middag is het grotendeels droog of volledig droog. Met meer zon en bredere opklaringen. Met maxima rond 18, 19 graden. Zaterdag, zondag zouden we weer naar een graad of 20 kunnen gaan. Vooral zondag verloopt grotendeels droog met wat meer opklaringen die ook wat breder kunnen uitpakken. Begin volgende week, meer van hetzelfde. Later in de week waarschijnlijk een opnieuwe opstoot van wat warmere lucht.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Een verblijf in een rusthuis kost almaar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt het vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben gaan zoeken in het grote archief, in het

0: wat een volledige muziekencyclopedie in het hoofd zitten, denk ik. En we hebben deze keer een nummer gevonden, Eddie, waar jij alweer een band mee hebt, maar dat eigenlijk van een toch wel zeer grote vedette is in Vlaanderen.
1: Zonder twijfel. En het is niet alleen een bekende artiest geweest op de plaat. Het was ook een man die beroemd geworden is door zijn rolletje, Boma, in FC De Kampioenen. Dus ik heb het over Marijn.
0: De Valk.
1: De Valk.
0: Balthazar Boma, we gaan naar de Pussycat, denk ik dan.
1: Niet meteen. Dat was ook gespeeld natuurlijk, hè. Want in feite heb ik de man, Marijn De Valk, leren kennen als een heel integere, vriendelijke, joviale, warme man. En ja, als je Boma kent van FC De Kampioenen en je vergelijkt het met wat Marijn eigenlijk echt was, dat is 100 kilometer verschil, hè. Hij woonde in Brakel, niet zo ver van de studio in Buizingen. En ik heb het geluk gehad van toch één productie te mogen produceren voor hem. Dat was dan nog een kerstplaatje. Ook een beetje in samenwerking met zijn toenmalige producer. Dat was Sylvère van Holmen, die we kennen van de Wallace Collection. En een heel bekende producer trouwens ook. Onder meer ook van Salix Alba en Octopus en zo. Maar ze kwamen toch bij mij voor het arrangement van een bepaald liedje. En dat was als achtergrond Stille Nacht, zogezegd. Maar hij zong een andere melodie erbovenop. En dat heette dan Eindelijk ben jij er weer. Dus het had niks te maken met die Stille Nacht, maar het had wel die kerstsfeer mee. Trouwens, op de B-kant stond dan het instrumentaaltje en dat was dan Silent Night, Stille Nacht was dat, hè. Maar ik heb de man leren kennen als, ja, een warme persoonlijkheid. We hebben elkaar niet zoveel ontmoet. Wel nog een paar keren nadien. Maar dat was toch iedere keer van, de Neddy, hoe is het ermee? En dit en dat. Allee, niet pretentieus, niet vooraf ingenomen. En hij was nogthans een grote ster op het televisiekanaal. Met zijn Boma-figuur. Maar nee, hij was altijd Marijn. Ik denk een beetje zoals hij was ook in zijn periode, Marino Falco. Ik heb dat ook, ik heb hem weten opkomen met die Franstalige liedjes feitelijk van hem. Maar dan heeft hij ook een accident gehad met zijn moto. Hij is dwars door prikkeldraad gereden. En dat heeft ook zijn stembanden en zijn keel beschadigd. En sindsdien kon hij niet meer, of kan hij zelfs niet meer zingen zoals in de tijd. Maar in ieder geval, ja, ook zijn stem heeft een evolutie doorgemaakt. En dat hoor je wel ook een beetje in deze opname.

0: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon. Met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
2: Reserveer op 0477-164-802.
0: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag valt er hier en daar al eens een bui. Kan gerust een wat feller exemplaar zijn. Zelfs een klap onweer is mogelijk. Maar net zoals de vorige dagen en vanochtend zie je dat heel veel plekken ook gespaard blijven daarvan. Er vallen zeker lang niet overal buien. Als er een opduikt, kan het een felle zijn. Zelfs met een klap onweer erbij. Maar garantie is dat niet. Veel plekken houden het ook gewoonweg droog. Temperaturen zitten in een dipje, 17 tot 19 graden maximaal, ook redelijk wat wind erbij. Net zoals vanochtend uit een zuidwestelijke hoek komt die en die kan vrij krachtig tot krachtig zijn met pieken tot 60 km per uur. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Een leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krevits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krevits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Afgelopen nacht, iets na middernacht, moest de brandweer uitrukken naar de Leijzen langs de Kortrijkstraat in Zwevegem. 2 werknemers waren in het warenhuis nog de winkelrekken aan het aanvullen toen plots het brandalarm afging. Toen ze gingen kijken, merkten ze hevige rookontwikkeling op in de industriële keuken achter het magazijn. De brandweer werd verwittigd en zij vonden al snel de oorzaak. Een kookpan die op het gasfornuis was blijven staan en uitgekookt was. Van brand was er dus gelukkig geen sprake. De brandweer van Torhout werd vanmorgen rond 8 uur opgeroepen voor een brand in het centrum van Torhout. Op de hoek van de Bijaardstraat met de Stationsstraat zag een passant een rookwolk en verwittigde de hulpdiensten. Eens de brandweer ter plaatse bleek er van brand geen sprake te zijn. Wat verderop wordt er gewerkt en tijdens die werken kwam er een stofwolk vrij van op een werf. Gisteren namiddag moesten de hulpdiensten rond 3:30 uitrukken voor een gaslek in de Hendrik Brugmansstraat vlakbij het station in Brugge. Tijdens grondwerken werd daar een gasleiding geraakt met een graafmachine. Het was niet meteen duidelijk of het om een lage of middendrukleiding ging. Uit voorzorg werd het fietspunt en de recht tegenoverliggende Carrefour Market ontruimd. Zodra het lek gedicht was, werd alles terug vrijgegeven. En in de Bellestraat in Poperingen is dinsdag namiddag tijdens een hevige regenbui een Tesla ondersteboven in de berm terechtgekomen. De 37-jarige bestuurder uit Poperingen raakte daarbij licht gewond. Hij kon zelf uit zijn Tesla klauteren en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder had niet gedronken en er waren ook geen andere auto's betrokken bij het ongeval.
3: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag valt er hier en daar al eens een bui. Kan gerust een wat feller exemplaar zijn, zelfs een klapon weer is mogelijk. Maar net zoals de vorige dagen en vanochtend zie je dat heel veel plekken ook gespaard blijven daarvan. Er vallen zeker lang niet overal buien. Als er één opduikt, kan het een felle zijn, zelfs met een klap onweer erbij. Maar garantie is dat niet. Veel plekken houden het ook gewoonweg droog. Temperaturen zitten in een dipje, 17 tot 19 graden maximaal. Ook redelijk wat wind erbij. Net zoals vanochtend uit een zuidwestelijke hoek komt die. En die kan vrij krachtig tot krachtig zijn, met pieken tot 60 km per uur. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
7: Dit

Fadim, de gloednieuwe single Mijn Eigen Leven, een productie van Peter Kereman. Deze week onze VBRO Trotsplaat. Het liedje dat helemaal centraal staat al sinds afgelopen maandag morgen vroeg. Toen is hij eraan begonnen. Uiteindelijk zal hij afklokken als de meest gedraaide van deze week 23. Fadim met de nieuwe single. Je leest er alles over in de blog op onze website www.vbro.be. En de havenzangers die richten hun blik ten hemel.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

Ik betaal, maak het kort, waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Een leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
1: La, la, la, la. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

heb een take van Nellen Trick. Met andere woorden, het was even spannend. De Marlins bezongen het alvast met hun single uit 1986. En vandaag was het onze opener voor een nieuwe VBR-Oost. Welkom thuis. En zoals gewoonlijk ben jij weer bijzonder welkom.

De gezelligste van West-Vlaanderen. En dat vooral in het Nederlands, want wij luisteren Nederlandstalig. Dit is VBRO op FM op 107.3. Over de provincie West-Vlaanderen op DAB+. En via de app en de stream wereldwijd op vbro.be. Zometeen oprichting 16:30. En dat doen we onder andere met muziek uit onze snelle team. En vandaag is dat Freek van Rooij geworden met Ik Heef Me Helemaal.

0: Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO. La, la, la, la.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vanavond en vannacht mogelijk hier en daar nog wel eens een bui. Vooral de kust blijft gevoelig voor een aantal buien. Bij temperaturen die zakken tot rond een graad of 11 tegen de ochtend. Dat is iets lager dan de vorige nachten het geval was. Nog altijd redelijk wat wind uit het zuidwesten. En kans op een plaatselijke bui, vooral dan aan zee. Maar over het algemeen gesproken vallen er niet zo heel veel buien. Die dreiging op een bui blijft er wel de hele tijd in zitten op de komende dagen, maar het valt mee. Heel veel plekken, weinig tot geen neerslag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

0: manier.
1: De eerste keer van Willy Sommers. Zijn eerste keer is het zeker niet met deze single, maar bij deze wel. Zijn recentste natuurlijk in deze donderdagse Welkom Thuis.

Ja, en zo positief is de man natuurlijk. Frans Duits met de kater duurt maar even. Even een avondje met een glas te veel op. Dan is het zanderdags meteen natuurlijk koppijn voor vele togen onder ons. Maar bij deze is het dus de wet. De troostende woorden van Frans Duits. En de kater die duurt dus echt maar even. Voor nu op richting 5 uur hier bij VBRO. En zometeen maken we dus even ruimte voor onze nieuwsdienst. Intussen tijd krijg je van mij nog de klanken van Marian Berger. Ik zie

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krevits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krevits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In natuurdomein Bijsbroek in Sint-Andries gaat het klimaatrobuuste bos een nieuwe fase in. Na de aanleg van 20 hectare jong en nieuw bos wordt nu volop gewerkt aan beleving, toegankelijkheid en recreatie. Er komen nieuwe paden, waaronder bijna 1 kilometer ruiterpad en een bochtige singletrack van 700 meter voor mountain- en gravelbikers. Die sluit later aan op de permanente bossenroute van Sport Vlaanderen. Daarnaast wordt een toegankelijk steenslagpad aangelegd tussen de parking aan de Doornstraat en het natuurcentrum, zodat ook mensen met buggy's of rolstoelen vlot het gebied in kunnen. Wie het rustiger wil, kan wandelen langs de Liefdesdreef of het nieuwe natuurpad. Het project versterkt ook de natuur, met onder meer 2 nieuwe amfibieënpoelen. De werken kosten ruim €93.000 en worden dit najaar uitgevoerd, voor de helft gefinancierd door Europa. De historische schutterstoren van de Sint-Sebastiaanschilde in de Karmerstraat in Brugge staat opnieuw mooi te blinken in het straatbeeld. De iconische zeskantige toren, waar de gilde al sinds 1573 haar thuis heeft, kreeg een opfrisbeurt van de verlichting. Daardoor komt het erfgoed 's avonds weer volledig tot zijn recht. De toren is sinds 1958 een beschermd monument. Door de herstelling van de verlichting, inclusief nieuwe condensator en lampen, krijgt het gebouw opnieuw de uitstraling die het verdient. De Sint-Sebastiaanschilde waakt al generaties lang over haar domein en blijft inzetten op behoud en doorgegeven tradities. De vernieuwde verlichting past perfect in die zorg voor het erfgoed en versterkt tegelijk de sfeer in de omgeving. Het prachtige pand blijft vandaag het decor voor wekelijkse schietingen, gildeactiviteiten en feestelijkheden rond 20 januari, de feestdag van Sint-Sebastiaan. En in juni, wanneer jubilarissen met 25 of 50 jaar lidmaatschap worden gevierd. Woensdagmiddag is in de Hendrik Brugmanstraat vlakbij het station van Brugge een gaslek ontstaan tijdens grondwerken. Een aannemer raakte er met een graafmachine een ondergrondse gasleiding, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het incident deed zich voor rond 15:30. Omdat zich op die locatie zowel een lage als middendruk leiding in de grond bevinden, was aanvankelijk niet meteen duidelijk welke leiding beschadigd was. Uit voorzorg werden metingen uitgevoerd om de situatie correct in te te schatten. Na die metingen werd beslist om iedereen in zowel het fietspunt aan het station als de tegenovergelegen Carrefour Market te evacueren en die zaken tijdelijk te sluiten. Ook de onmiddellijke omgeving werd afgezet door de politie om de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers te garanderen. Het zorgde tijdelijk voor enige hinder aan het station. Nadat het gaslek succesvol was gedicht, werd de veiligheidsperimeter opgeheven. In de Oudlandpolder in Brugge zijn twee belangrijke waterwerken vernieuwd om het gebied beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. Vlaams minister Jo Broens bezocht donderdag de gemoderniseerde waterinlaat aan de historische sluis Twee Spijen en een vernieuwde stuw in de Spijstraat. Dankzij middelen uit de Blue Deal kan het waterpeil in de polder voortaan veel preciezer gestuurd worden in functie van landbouw, natuur en extreme weersomstandigheden. De middeleeuwse sluis Twee Spijen werd volledig gestabiliseerd en kreeg een moderne, van op afstand bedienbare inlaat. Ook de stuw in de Spijstraat werd vernieuwd en laat nu een apart peilbeheer toe voor natuurgebied en landbouwzone. Volgens minister Broens zijn dit cruciale investeringen om de Oudlandpolder klimaatbestendiger te maken in de komende decennia. En dan is er nog goed nieuws voor de sportliefhebbers, want Zomerbar Jak, nog tot eind augustus open in domein Koude Keuken in Sint-Andries, zal de eerste twee WK-matchen van de Rode Duivels uitzenden. Als zij zich plaatsen voor een volgende ronde, zullen ook die matchen te volgen zijn op een groot scherm in het natuurpark. Ook 2 jaar geleden al kon je er wedstrijden van onze nationale ploeg volgen, toen nog tijdens het EK van 2024. Zo'n 500 mensen kunnen er de matchen bij wonen. Tegelijk geniet je van lekker eten en drinken van de zomerbar zelf. Kinderen kunnen er spelen op een speelplein. De eerste twee matchen van de Rode Duivels zijn er op 15 en 21 juni, telkens om 21 uur.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk

0: heeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

Frans Bauer en een lied voor alle mooie meiden. Met deze doken we alvast in het tweede deel van deze donderdagse Welkom Thuis. Welkom bij VBRO, opnieuw uiteraard. En in dit tweede deel van deze avondspits een pak fijne muziek natuurlijk. Een paar classics, een dagdagelijkse uitzondering op de regel. En Geert Maassens, allemaal zometeen hier bij ons.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht mogelijk hier en daar nog wel eens een bui. Vooral de kust blijft gevoelig voor een aantal buien. Bij temperaturen die zakken tot rond een graad of 11 tegen de ochtend. Dat is iets lager dan de vorige nachten het geval was. Nog altijd redelijk wat wind uit het zuidwesten. En kans op een plaatselijke bui, vooral dan aan zee. Maar over het algemeen gesproken vallen er niet zo heel veel buien. Die dreiging op een bui blijft er wel de hele tijd in zitten op de komende dagen. Maar het valt mee. Heel veel plekken, weinig tot geen neerslag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Een leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Ooit was er daar een man met een hond die zong over had ik 10 miljoen. Wel, René Schuurmans geeft in zijn recentste daar helemaal niks mee te maken. Maar zijn single die heet dan weer Al win ik 10 miljoen. Ja goed, kijk, bij deze dus. Dit is VBRO en wij draaien gewoon gezellig door hier op deze donderdag. Richting Sam Goris bijvoorbeeld. Hey!

0: met deze van Nicky doken we even terug naar 1985 en maakten we vooral even een zijsprong naar het Duits om naar deze donderdagse Welkom Thuis weer netjes naast ons neer te leggen. Morgen vrijdag dan zijn we terug tussen 4 en 6 bij VBR over een nieuwe avondspits. En vandaag mag zoals gewoonlijk Geert Naastens, onze weerman, het weer netjes afronden met nog een vooruitblik in de weersvoorspellingen naar morgen en de komende dagen. Geert, terug aan jou.
1: De komende dagen krijgen we een beetje meer van hetzelfde zoals de eerste junidagen het geval was. Zeker tot en met de eerste dagen van volgende week. Gematigde temperaturen. Echt koud kun je het niet noemen, maar die 20 graden is voorlopig eventjes wat moeilijker. Zeker op donderdag en vrijdag. Het weekend zou dat alweer moeten gaan lukken. Landinwaarts en ook begin volgende week blijven we zo rond diezelfde waarden van temperaturen zitten. Daarbij een licht wisselvallig weerbeeld met af en toe kans op een bui. Eigenlijk mag je zeggen dat er de hele tijd wel een buiendreiging aanwezig is, maar dat wil niet zeggen dat er de hele tijd en overal buien vallen. Integendeel. Vrijdag bijvoorbeeld, vanuit de ochtend kans op een bui. Zaterdag kan overal wel eens eentje opduiken. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en ook begin volgende week kans op een plaatselijke bui. Grote neerslaghoeveelheden zitten daar voorlopig zeker niet in. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoogstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In natuurdomein Bijsbroek in Sint-Andries gaat het klimaatrobuuste bos een nieuwe fase in. Na de aanleg van 20 hectare jong en nieuw bos wordt nu volop gewerkt aan beleving, toegankelijkheid en recreatie. Er komen nieuwe paden, waaronder bijna 1 kilometer ruiterpad en een bochtige singletrack van 700 meter voor mountain- en gravelbikers. Die sluit later aan op de permanente bossenroute van Sport Vlaanderen. Daarnaast wordt een toegankelijk steenslagpad aangelegd tussen de parking aan de Doornstraat en het natuurcentrum, zodat ook mensen met buggy's of rolstoelen vlot het gebied in kunnen. Wie het rustiger wil, kan wandelen langs de Liefdesdreef of het nieuwe natuurpad. Het project versterkt ook de natuur, met onder meer 2 nieuwe amfibieënpoelen. De werken kosten ruim €93.000 en worden dit najaar uitgevoerd, voor de helft gefinancierd door Europa. De historische schutterstoren van de Sint-Sebastiaanschilde in de Karmerstraat in Brugge staat opnieuw mooi te blinken in het straatbeeld. De iconische zeskantige toren, waar de gilde al sinds 1573 haar thuis heeft, kreeg een opfrisbeurt van de verlichting. Daardoor komt het erfgoed 's avonds weer volledig tot zijn recht. De toren is sinds 1958 een beschermd monument. Door de herstelling van de verlichting, inclusief nieuwe condensator en lampen, krijgt het gebouw op opnieuw de uitstraling die het verdient. De Sint-Sebastiaanschilde waakt al generaties lang over haar domein en blijft inzetten op behoud en doorgegeven tradities. De vernieuwde verlichting past perfect in die zorg voor het erfgoed en versterkt tegelijk de sfeer in de omgeving. Het prachtige pand blijft vandaag het decor voor wekelijkse schietingen, gildeactiviteiten en feestelijkheden rond 20 januari, de feestdag van Sint-Sebastiaan. En in juni, wanneer jubilarissen met 25 of 50 jaar lidmaatschap worden gevierd. Woensdagmiddag is in de Hendrik Brugmanstraat vlakbij het station van Brugge een gaslek ontstaan tijdens grondwerken. Een aannemer raakte er met een graafmachine een ondergrondse gasleiding, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het incident deed zich voor rond 15:30. Omdat zich op die locatie zowel een lage als middendrukleiding in de grond bevinden, was aanvankelijk niet meteen duidelijk welke leiding beschadigd was. Uit voorzorg werden metingen uitgevoerd om de situatie correct in te te schatten. Na die metingen werd beslist om iedereen in zowel het fietspunt aan het station als de tegenovergelegen Carrefour Market te evacueren en die zaken tijdelijk te sluiten. Ook de onmiddellijke omgeving werd afgezet door de politie om de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers te garanderen. Het zorgde tijdelijk voor enige hinder aan het station. Nadat het gaslek succesvol was gedicht, werd de veiligheidsperimeter opgeheven. In de Oudlandpolder in Brugge zijn twee belangrijke waterwerken vernieuwd om het gebied beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. Vlaams minister Jo Broens bezocht donderdag de gemoderniseerde waterinlaat aan de historische sluis Twee Spijen en een vernieuwde stuw in de Spijstraat. Dankzij middelen uit de Blue Deal kan het waterpeil in de polder voortaan veel preciezer gestuurd worden in functie van landbouw, natuur en extreme weersomstandigheden. De middeleeuwse sluis Twee Spijen werd volledig gestabiliseerd en kreeg een moderne, van op afstand bedienbare inlaat. Ook de stuw in de Spijstraat werd vernieuwd en laat nu een apart peilbeheer toe voor natuurgebied en landbouwzone. Volgens minister Broens zijn dit cruciale investeringen om de Oudlandpolder klimaatbestendiger te maken in de komende decennia. En dan is er nog goed nieuws voor de sportliefhebbers, want Zomerbar Jak, nog tot eind augustus open in domein Koude Keuken in Sint-Andries, zal de eerste twee WK-matchen van de Rode Duivels uitzenden. Als zij zich plaatsen voor een volgende ronde, zullen ook die matchen te volgen zijn op een groot scherm in het natuurpark. Ook 2 jaar geleden al kon je er wedstrijden van onze nationale ploeg volgen, toen nog tijdens het EK van 2024. Zo'n 500 mensen kunnen er de matchen bij wonen. Tegelijk geniet je van lekker eten en drinken van de zomerbar zelf. Kinderen kunnen er spelen op een speelplein. De eerste twee matchen van de Rode Duivels zijn er op 15 en 21 juni, telkens om 21 uur.
2: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Over het algemeen gesproken vallen er niet zo heel veel buien. Die dreiging op een bui blijft er wel de hele tijd in zitten op de komende dagen, maar het valt mee. Heel veel plekken, weinig tot geen neerslag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht mogelijk hier en daar nog wel eens een bui. Vooral de kust blijft gevoelig voor een aantal buien. Bij temperaturen die zakken tot rond een graad of 11 tegen de ochtend. Dat is iets lager dan de vorige nachten het geval was. Nog altijd redelijk wat wind uit het zuidwesten. En kans op een plaatselijke bui, vooral dan aan

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoekstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
0: Dit is...

vanavond en vannacht. Vooral aan zee zitten er dan nog een aantal verspreide buien. Bij minima die tegen de ochtend uitkomen rond een graad of 11. En een wat afnemende zuidwestelijke wind. Morgen vooral in de ochtend nog kans op een bui. En de namiddag is het grotendeels droog of volledig droog. Met meer zon en bredere opklaringen. Met maxima rond 18, 19 graden. Zaterdag, zondag zouden we weer naar een graad of 20 kunnen gaan. Vooral zondag verloopt grotendeels droog met wat meer opklaringen die ook wat breder kunnen uitpakken. Begin volgende week meer van hetzelfde. Later in de week waarschijnlijk een opnieuwe opstoot van wat warmer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoekstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In natuurdomein Bijsbroek in Sint-Andries gaat het klimaatrobuuste bos een nieuwe fase in. Na de aanleg van 20 hectare jong en nieuw bos wordt nu volop gewerkt aan beleving, toegankelijkheid en recreatie. Er komen nieuwe paden, waaronder bijna 1 kilometer ruiterpad en een bochtige singletrack van 700 meter voor mountain- en gravelbikers. Die sluit later aan op de permanente bossenroute van Sport Vlaanderen. Daarnaast wordt een toegankelijk steenslagpad aangelegd tussen de parking aan de Doornstraat en het natuurcentrum, zodat ook mensen met buggy's of rolstoelen vlot het gebied in kunnen. Wie het rustiger wil, kan wandelen langs de Liefdesdreef of het nieuwe natuurpad. Het project versterkt ook de natuur, met onder meer 2 nieuwe amfibieënpoelen. De werken kosten ruim €93.000 en worden dit najaar uitgevoerd, voor de helft gefinancierd door Europa. De historische schutterstoren van de Sint-Sebastiaansgilde in de Karmerstraat in Brugge staat opnieuw mooi te blinken in het straatbeeld. De iconische zeskantige toren, waar de gilde al sinds 1573 haar thuis heeft, kreeg een opfrisbeurt van de verlichting. Daardoor komt het erfgoed 's avonds weer volledig tot zijn recht. De toren is sinds 1958 een beschermd monument. Door de herstelling van de verlichting, inclusief nieuwe condensator en lampen, krijgt het gebouw opnieuw de uitstraling die het verdient. De Sint-Sebastiaansgilde waakt al generaties lang over haar domein en blijft inzetten op behoud en doorgegeven tradities. De vernieuwde verlichting past perfect in die zorg voor het erfgoed en versterkt tegelijk de sfeer in de omgeving. Het prachtige pand blijft vandaag het decor voor wekelijkse schietingen, gildeactiviteiten en feestelijkheden rond 20 januari, de feestdag van Sint-Sebastiaan. En in juni, wanneer jubilarissen met 25 of 50 jaar lidmaatschap worden gevierd. Woensdagmiddag is in de Hendrik Brugmanstraat vlakbij het station van Brugge een gaslek ontstaan tijdens grondwerken. Een aannemer raakte er met een graafmachine een ondergrondse gasleiding, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het incident deed zich voor rond 15:30. Omdat zich op die locatie zowel een lage als middendruk leiding in de grond bevinden, was aanvankelijk niet meteen duidelijk welke leiding beschadigd was. Uit voorzorg werden metingen uitgevoerd om de situatie correct in te te schatten. Na die metingen werd beslist om iedereen in zowel het fietspunt aan het station als de tegenovergelegen Carrefour Market te evacueren en die zaken tijdelijk te sluiten. Ook de onmiddellijke omgeving werd afgezet door de politie om de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers te garanderen. Het zorgde tijdelijk voor enige hinder aan het station. Nadat het gaslek succesvol was gedicht, werd de veiligheidsperimeter opgeheven. In de Oudlandpolder in Brugge zijn twee belangrijke waterwerken vernieuwd om het gebied beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. Vlaams minister Jo Broens bezocht donderdag de gemoderniseerde waterinlaat aan de historische sluis Twee Spijen en een vernieuwde stuw in de Spijstraat. Dankzij middelen uit de Blue Deal kan het waterpeil in de polder voortaan veel preciezer gestuurd worden in functie van landbouw, natuur en extreme weersomstandigheden. De middeleeuwse sluis Twee Spijen werd volledig gestabiliseerd en kreeg een moderne, van op afstand bedienbare inlaat. Ook de stuw in de Spijstraat werd vernieuwd en laat nu een apart pijlbeheer toe voor natuurgebied en landbouwzone. Volgens minister Broens zijn dit cruciale investeringen om de Oudlandpolder klimaatbestendiger te maken in de komende decennia. En dan is er nog goed nieuws voor de sportliefhebbers, want Zomerbar Jak, nog tot eind augustus open in domein Koude Keuken in Sint-Andries, zal de eerste twee WK-matchen van de Rode Duivels uitzenden. Als zij zich plaatsen voor een volgende ronde, zullen ook die matchen te volgen zijn op een groot scherm in het natuurpark. Ook 2 jaar geleden al kon je er wedstrijden van onze nationale ploeg volgen, toen nog tijdens het EK van 2024. Zo'n 500 mensen kunnen er de matchen bij wonen. Tegelijk geniet je van lekker eten en drinken van de zomerbar zelf. Kinderen kunnen er spelen op een speelplein. De eerste twee matchen van de Rode Duivels zijn er op 15 en 21 juni, telkens om 21 uur.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinst, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn in de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoogstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
2: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoogstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
1: Comedy Colisée live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.

0: thuis, op het werk of in de auto? Je zingt ze mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
1: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd over.

Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Szwalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Szwalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Ik luister Nederlandstalig. VBRO.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om. Zonder na te denken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om een menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden. Je zingt.

0: zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.